zijn lieden, die mooie gaan zo voor zijn zullen doen. Het is een middelaar, onze geliefde, dan weer mooi.